As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Als of ek jou weer van voor af leer ken. En kan het wees dat ek jou die eerste keer gesoen het op daardie strand met daar rogge see.

in my arms vassen. Slaap zacht, mijn lief, ik zal het donker van je weghouden.

0: Dit is jouw triple L voor vandaag. Zandzonnekes, de therapie voor nu. Taylor Swift met Cruel Summer. Bernice West, kom maar nader. En een extra eniekie, Pink met Trustful. Jullie is in geskakel met my, Lise Marie, hier op die Grootpak Breakfast op Luister FM, jouw lekker luisterstasie. Oos een paar minuut is, dan gleef jullie verjaarsdag boodskappe, stuur hulle gerust hier op die WhatsApplijn 082-333-367. Want daar is Augustus en dis Vrouwemaand. Vul een handsak en vul iemand sy hart. Ons handsakproject is weer op volle dreef. Een handsak is synoniem met vrou wees. Ons versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vrouwe in nood. Jou aflaaipunte is Cobblestone en Warmer, Daniels Astron Energy in Uitenhaag, Dispatch Deli en Biscuit Lovers in Jeffreys Bay. En môre gaan een lekker een wees. JK gaan uitsaai daar by Daniels. So jylle kan gaan inloer by Daniels Astron daar in Uitenhaag tussen 9:00 en 12:00 vir die JKB wanneer hy regstreeks daar gaan uitsaai met die buitenuitsending waar jylle jylle handsakke kan kom aflaai en ook vir JK een lekker vet drukkie kan gaan gee. Maak het net lekker, is een absolute fantastische project wat Luister FM al vir jare aanpak en ek is so trots om deel te kan wees van het. So, al het jy net een handsak en jy kan hom nie volmaak nie, gaan laai dit af of jy het ook goed wat jy binnen handsakke wil sit maar jy het self nie handsakke om te gee nie, dit kan jy ook gaan afgee, ons maak een plan daarmee. Baie, baie dankie vir allemaal wat reeds gaan aflaai het by ons vier aflaaipunte. Net so dat jylle weer weet, die vier aflaaipunte, Cobblestone in Warmer, Daniels Astron Energy in Uitenhaag, Dispatch Deli in Dispatch natuurlijk, en Biscuit Lovers daar in Jeffreys Bay.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wacht vir hierdie part nie. Jy weet, jylle mense dink
2: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedykoop begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, lichte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedykoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerust by Speedykoop. Kyp en Prins Alverdruid, reg hier in PE. Speedykoop is...
3: Man, Speedykoop is die beste.
2: Wel, daai. Speedykoop.
4: Big news, Port Elizabeth. Prominent Paints has a brand new home. Come and visit us at Fairview Retail Park, corner of William Moffett Avenue and Willow Road. We're celebrating with an amazing home.

0: Vicky Diana Ransom om van jou stamp te sit. I will survive met ons aan deertrek. Het is 16 minuten voor 9. Het is tijd voor mij om julle te groet en in die handen te los van JK, wat het is net die naam in die JKB. Onthou, morgen het hy buiten uitsending. Hy gaan daar bij Daniels Astron wees in Uitenhaag. Ze gaan maak een draaidag en sê vir hom hallo. En natuurlijk is het ook een aflooipunt vir ons handsak project. Ze gaan luur gerust daarin, gaan keier saam met hom, drink een kopje koffie, gee hom een lekker vet drukkie. Maak het lekker hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ek vang julle morgen, selfe tyd, selfe plek tussen 6 en 9 vir die groot pack breakfast.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beschermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
2: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of concentratie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer, met een prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binnen een veilige en ondersteunende omgeving. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die school uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met die X. Een blink akademiese toekomst begin by ons.
3: Krav Maga.
4: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein. Margaret.

0: Na. Oké, kom eens het weer.
1: Volg ons op Facebook, het Luister FM.
2: Skille, kom ik vertel vir julle. Nou, dag was er hof. Kom ik vat julle terug.

herinnering en een bos vergeet. En ek ook verdwaal, trap ek in my leed. Papegaai bond echo, kirang kirang my.

0: By Easterkip Caravan Campel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Easterkip Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlaphandelaar in die Ooskaap.
1: Ek is Ewan Grobler.
0: En ek is Chantal Grobler van Easterkip Caravan Campel en Safari Center.
1: Kom gesels met ons.
0: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
1: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
0: 041-581-5363.
2: On your marks, get set.
3: Looking for a school where your child doesn't just fit in, but truly stands out.
4: Yes, a place with strong values, proven results, and real opportunities that coincide.
3: At Lorraine Primary School, excellence isn't a goal. It's a tradition, offering award-winning education from grade R to grade 7 in both English and Afrikaans.
4: We learn, we laugh, and we try new things every day.
3: With a proud culture of academic distinction, sporting success, and a rich cultural achievement, every child is encouraged to shine.
4: At Lorraine, we don't just grow big dreams, we chase them.
3: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable, and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence, and excellence shapes the future.
5: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
6: Dis omdat hulle by Samba is.
5: Hoeso?
6: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
5: En?
6: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
5: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
7: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

0: Petro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet het raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af, sonder om op gehalte te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies. Dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direct aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie evenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat de wenspan Shine & Liesel van Talana Voet Eiendomme, een familie-echtpaar wat omgee, saam met jou hier die pad stap. Om jou huis te verkoop kan een stressvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gauw realiseer. Ons bied een gratis waarde aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shine & Liesel by Talana Voet Eiendomme.

0: Kranen drup. Toiletten lek.
1: Wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
1: Johan Plumbers.
0: Waterproblemen.
1: Weg in een hoogbank.
0: Van geezers, Jojo tanken, kranen, toiletten. Alles recht met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vannacht op sedert 2007. Altijd Johan Plumbers. Bekostigbare prijzen. 079-388-2483.
1: Johan Plumbers!

Rolling Stones, Painted Black. Is it donderdag? Donderdag hier na. Rockin' us roll. So Vicky Meer, die Springbok Nude Girls met Blue Eyes. Wat ding afskop. Is die Big Nick Drive saam met jou op Luister FM, jou lekker luisterstasie. En ek saam met jou tot so net voor 6. Dankie Etienne Kalitz. Middag saam zijn morgen skop die naweek af vir jou. Tussen 12 en 3 jou weer.

slang, zes mijl naar haar toe. Ze dansen hier in, samen met 5000 pixie. Los haar alleen, mijn

Fidel ooit gewonnen? Wat is niks? En waar is nergens? Waar komt die westenwind vandaan? En waar gaan die zon als het ondergaan? Is daar waar die stilte is, jou hoor laat suis? En jij vergeet van die wereldse gedruis.

horens in rui en selfs die skape aan de presie lui. Da's niks wat lewe nie, alles is dood, en hoe ver moet mens rui net vir een gezondheidsbrood. Alles is kakerings van wit en zwart, enigste teken van lewe is net een botel in die deurpad.

Anders in een vreemde stad. Bezig om al je chips te pakken. Op het deal wat jou gaan rijk maken. Yeah. En ik wonder waar ze nou. Bezig om voor jou. Nog een bezigheid te bouwen. En hier is waar ons onze eenzaamheid moest herkennen. Pekel ons onze dromen in wijn en zwem. En als ongezochte menings tot zon op een stoep langs een vier wordt tegen ons het lage wijn. Met beeldspraak en ijver. Dromen voor me in en ik luister. Want die zien ik. Ik heb ook dromen in mijn hart. En het is als dromen wat voor ons bij elkaar brengt, maar ook voor vreemd. En het is als kraag en als kruis, en als lied en als leed en als smart. En ik wonder waar ze nou. Ivers in Noord-Afrika, bezig om een jet te vliegen, in horizon. Waar is jij nou? Ivers in een vreemde stad. Bezig om al je chips te pakken.

duisternis, dieper is hij op uw. Hulle soek na een ou wat perlemoen vervoer. Hulle stop my en vraag, meneer, wat vervoer jy? Ek sê, doe je, sessant, ek sê, kom maar voorbij.

je al gezegd, raak voor je wel hè? Het heb je al verteld, ik smeer eens net jouw pijl. Hoe kom je gezegd, die rokken te gaan leggen? Hoe kom je vertellen, dus je jammelt is het alliteriaal? Maak je zaken.

heb je al gezegd, dat ik voor jou wil gaan. Het heb je al verteld, ik smeer eens uit je pel. Hoe kom je gezegd, die rokken te gaan leggen? En hoe kom je vertel, is je jammel tussen taliteriaal?

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die luisterrekenspan vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Honger? Ons het jou gedek om kuier by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gesinskombinaties, geroosterde toebroodjies, sonnigmiddagetes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spekskyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.

ikke solskinnen i hjemme. Det er det ende for den dag. Jeg var fordvalen i donker. Jeg heb mijn pad weer teruggevonden. Vroeger was ik rijk aan woorden, maar nu is ik stiller, ik heb veranderd. Maar mijn stem blijft branden. Dat is mijn vuur, kom maak je warm.

nacht is jou fort en lange, daar wat weerke wordt. Ons pap begint al koud worden in pap.

terug naar die veld toe, stuur om, terug naar die land van geld toe. Ek was van toek af jou held toe, laat lief, stuur om naar sy geld toe.

reis voor de vrijheid, tijd zij reizen gestoord. Met muziek zoals ze sleert toch gesluit. Voor altijd gebaren totdat iemand het hoort. En die sprookje voor allemaal ontsluit. Met woorden, akkoorden, tijd zijn liefde verbloot.

voor mij, waar mijn hart moet klappen. Is dit 4 dagen of jaren, of is je net hier om die draai?

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

zonder schulpen staat ze schoenen zonder zolen. Meneer president, diezelfde hoofdverhaal herhaal. Voor elke hoge ideaal, veel te ver voor uitbetaal.